0: En dan wil ik het aantrekken voor het idee. Wat is dat heel precies? The kid needed to be here asleep also, bro, so she was the only one. Let me give you a call real quick.
1: Call 11, disturbance code 2, 1-5-40, 8410, West Bartell.